0: Alright, so Abel, and then we're gonna samen beginnen.
1: Ja, met allemaal of moet ik wel later invallen?
0: Nee, ik ga het allemaal tegen.